luisteren allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: one. Goodbye to you.
1: Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothies zijn een enorm poepje.

fluffy glitter en van snoep alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf zag de reus met een kruiwagen vol eten.
1: Bij zoveel heerlijke boodschappen zit vast wel een hapje voor een hongerige vriend als ik.
2: Altijd hetzelfde met jou. Een stukje watermeloen kan je krijgen.
1: Ik mag geen fruit van de dokter. Hé, dat is een waarzegmeloen.
2: Waarzegmeloen?
1: Ja, als je erin kijkt, dan kun je de toekomst voorspellen.
2: Huh? Ik zie niks.
1: Maar een waarzegwolf wel. Zo zie ik dat jij straks pijn krijgt aan je voet.
2: Gehaald me voor de gekke.
1: Hé, zit klein duimpje op je hoofd.
2: Hier. Auw, auw.
1: Oh, nee, toch niet.
2: Waarom overkomt mij dit dan toch altijd?
1: Pijn aan je voet, de voorspelling komt uit.
2: Is het echt een waarzegmeloen?
1: Zeg, zou ik tegen jou liegen?
2: Wat ziet er nog meer?
1: Kijk, één voorspelling kost precies een kruiwagen met eten.
2: Zoveel?
1: Nou, het is het waard. Want ik zie dat je deze dag rijker wordt dan je was.
2: En kunt je zien of ik mijn laarzen ooit terugkrijg?
1: Ogenblik. Ik zie dat jij in de toekomst niet meer op die sokken rondloopt.
2: Mooi zo. En word ik slim? Niet dat ik nu dom ben, hè, maar...
1: Voor de avond valt, weet jij meer dan de fakir.
2: Jippie! Leven mijn leven van zo dadelijk.
1: Ja, en dat allemaal voor dit gevulde boodschappenmandje. Zo.
2: Ja. Oh, je bent echt een goede vriend, hè. Ah, fakiertje. Straks ben ik rijk. En loop ik niet meer op deze sokken. En dan weet ik meer dan jij. De wolf heeft mijn toekomst voorspeld met deze waarzegmeloen.
3: De toekomst zie je niet in fruit. De wolf haalde een grapje uit.
2: Huh?
3: Ik wil niet onaardig doen, maar wat jij bent rijmt op meloen.
2: Zoen? Voetbalschoen? Hoen? Ik ben geen hoen. Waar is die wolf? Ik krijg hem wel.
1: Die reus is erachter gekomen dat ik een geintje heb uitgehaald.
4: Speciaal voor jou gebreid, om je op te vrolijken.
5: Ach, wat moet een draak met sokken. Een goudstuk voor wie mij aan het lachen krijgt.
2: Weten jullie waar de wolf is? Hij verdient straf.
5: Oh, waarom?
2: Zeg ik niet. Maar ik ben heel boos, hè?
4: Wil jij deze zelfgebreide drakensokken dan misschien?
2: Nou, lijkt me mijn maatje.
5: Hé, vertel nou wat de wolf heeft uitgehaald. Ja,
2: de wolf zei dat een waarzegmeloen is. En hij heeft mijn toekomst voorspeld voor een kruiwagen vol eten.
5: Een waarzegmeloen?
4: Hoe verzin je het?
5: Wat een goeie grap. Kee, geef hem een dukaat uit de kist.
2: Omdat je me uitlaat.
4: Die drakensokken staan je heel goed.
2: Tjonge, nieuwe sokken, een dukaat. Hé, ik ben rijker dan ik was. En ik loop niet meer op mijn sokken. Dat heeft de wolf voorspeld.
4: Oh.
5: En dat zag hij in deze meloen.
2: De fakir zei dat niet kon, maar ik weet wel beter. Huh? Maar dat was de derde voorspelling. Alles wat de wolf zei, is echt waar geworden. Ik moet hem bedanken.
1: Als dit allemaal in mijn maag zit, is die reus mijn grapje al lang vergeten.
5: Daar is hij! Ik mag eerst!
4: Maar ik wil mijn toekomst ook weten!
2: Hé, waar zeg wolf?
4: Oh, de ontevreden klant heeft me gevonden.
2: Hey.
4: En die boze vuurvlieg is er ook bij.
2: Hey, blijf staan!
4: Ja. Wegwezen!
5: Hey.
4: Of ze maken wolvengaat.
2: Blijf staan!
5: Oh. Hier blijven!
2: Waar zeg wolf?
4: Blijf staan, joh! Hey.
0: Nee, wolf. Het voelt niet fijn als je iets gemeens hebt gedaan. Zelfs al komt niemand erachter. Zo had de ezel eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Haha!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Thank you.

0: Het is vandaag warm in de tovertuin. En Woezel en Pip en Buurpoes hebben geen idee wat ze willen gaan doen. Nou ja, Woezel vindt het eigenlijk ook wel prima zo.
1: Oh, nou, het is best saai hier. Ik ga weer, hoor.
2: Hè? Wacht, Buurpoes, ik ga ook mee.
1: Miauw, dat is goed. Maar ik ga wel poesendingen doen, hoor.
2: Poesendingen? Maar dat kan ik ook, hoor. Dan ben ik niet Buurpoes, maar Buurpip. Waf! Miauw. Miauw. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
3: Buurpip, wat gaan jullie doen dan?
4: Wacht! Hé, jongens! We kunnen samen toch iets leuks gaan doen?
1: Brrr, mooi, hè?
2: Ja, best mooi. Water.
4: Hé, jongens, ik kan toch ook met jullie meedoen?
5: Jongens.
4: Hè?
1: Kom, we gaan, Buurpip. We hebben nog veel te doen.
2: Ja.
4: Nou.
1: Zo, we gaan lekker lang uit liggen in de zon. Zonne, Buurpip.
2: Zonne? Dat is een leuk woordje. Ik ga mee zonnen, hoor. Hallo, jongens. Kan ik er nog bij?
1: Erbij? Bedoel je hier op de poezemuur, Woezel?
2: Ja, ja. Bij jullie?
1: Nou, nee. Je bent toch geen poes?
2: Nee, maar Pip is toch ook geen poes, Buurpoes?
1: Buurpip zul je bedoelen. Nou, vandaag doen Buurpip en ik alleen maar poesendingen, hoor.
2: Woezel, je past er ook echt niet meer bij, hoor. Het is best een beetje klein hier.
4: Oh, wat flauw van jullie. Nou, dan ga ik wel ineens spelen. Buurstommerts.
2: Buurpoes, het is anders wel warm, hoor, zo in de zon.
1: Oh, poezen slapen de hele dag in de zon. Dat is de bedoeling van zonne. Lekker lang niets doen.
2: Oh.

0: Wil jij misschien met me spelen?
1: Nee, hondje. Want ik speel vandaag alleen met Buur Boezel.
0: Buur Boezel? Klinkt stom. Ben jij een hondje of een poes? Ik ben echt geen poes, hoor. Kijk maar naar mijn oren en mijn neus. Ik ben Woezel. Zo is het. Wij zijn Woezel. Zullen we nu spelen?
2: Ja, Woezel. Huh? Pommetje.
0: Hey, wacht. Wee. Ben jij Buur Bip of Pip?
2: Pip. Ik ben toch een hondje, Woezel. En geen poes. Het is ook veel te warm om Buur Bip te zijn. Kom, dan gaan we lekker zwemmen.
1: Ah!
2: Ja! Lekker spitteren.
0: Hey, ja.
3: Woezel, Pip, Buurpoes, de zingende tulpjes of Molletje. Iedereen is anders. Gelukkig wel. Laat dat maar lekker zo. En iedereen, ja, iedereen is welkom in de tovertuin.
4: De beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman, One Man, Sia.

0: elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
4: Jullie doen hele leuke liedjes. Groetjes van Vrienden.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op Julianatoren. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Booster, wie van ons twee is de knapste Bink? Ik toch?
1: Nee, ik! Doe toch?
2: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
3: Ja, maar ik ben mooier.
0: Nee, ik...
2: Rustig maar.
3: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
0: Ja, wie?
2: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
3: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het sprookjesbos.
0: En dat ben ik.
3: Nou, ik dacht het niet.
2: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het sprookjesland?
4: De mooiste, dat bent u, o mooie, mooie assenpoester.
2: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
4: Wilt u dat echt, o mooie assenpoester?
2: Mm-hmm.
4: Goed dan, omdat u het vraagt.
2: Dank je wel, lieve spiegel.
5: Heb je het nieuws gehoord van een schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
6: Nee, joh, helemaal niet spannend.
5: Nee?
6: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het sprookjesbos.
5: Wat lief.
3: Ah, lekker hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
5: Wacht even, meneer de Wolf.
3: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
6: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
3: Nee, hoezo?
6: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
3: Oh, ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
7: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
2: Volgende!
3: Zo!
2: Dag, meneer de Wolf.
3: Dag.
2: Gaat u maar voor de spiegel staan.
3: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van het bos.
3: Ik wist het wel, ik wist het.
2: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
3: Oh, geen probleem hoor, ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
2: Dag. Volgende.
0: Ja, daar ben ik.
2: Dag meneer de Reus. Mm-hmm. Gaat u maar voor de spiegel staan.
0: En? Ben ik de mooiste?
4: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
0: Ah, hiep, hiep, hoera! Kist.
7: Die slimme assenpoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
2: Dag mevrouw de heks. Gaat u maar voor de spiegel staan.
8: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, tja... Sorry, assenpoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste. O, de allerlelijkste van het hele bos.
8: Ja! Ja! Ik ben de lelijkste! Ha, ik wist het wel! Hoera,
7: ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden, toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum, prachtige poets.
2: Prinses As

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jij hebt een staartje met een krul.
2: Jij hebt tanden zulke grote.
1: Jij kunt knorren en...

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in

Nou snap ik het, ja! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan of in een grote

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

Hallo! Wat leuk dat je weer luistert. Hartstikke gezellig en welkom bij de Dirk Schelen Show op Hallo Kids Radio. Ja! En ik heb mijn gitaar meegenomen. Hoor maar. En dan kan ik geluidjes mee maken. Hoor je? Dat lijkt wel een beetje vogelgeluidjes in. Nou, dat komt goed uit, want deze aflevering gaat over vogels. Ja. Zullen we dan maar beginnen met een vogel die lekker kan trommelen? Die kan tik, tik, tik, tik, de specht. Ja, oké, hier komt hij dan. Rikke, tik, tik, met de specht. Trommel maar mee.

De specht heeft een vader en een moeder. Luister maar. En de specht heeft een broertje en een zusje. En de specht heeft ook een opa en een oma.

0: tok, tok, tok. Ja, een vogel die trommelt. Ja, dat doet hij natuurlijk met zijn snavel. En dan tikt hij op de boom. Heb je dat al eens gehoord in het bos? Dan denk je, wie zit er nou te trommelen? En dan kijk je naar boven en dan zie je niks. En dan zoek je nog even verder en dan zie je zo'n specht op de boom trommelen. Ja. Maar de meeste vogels fluiten natuurlijk. Kun jij een beetje fluiten? Zal ik het eens proberen? Nou, en al die vogels bij elkaar, als je daarnaar luistert, dan hoor je het vogelorkest. Luister maar. Mooi, hè? In het bos.
1: De vogeltjes slapen in een nest. En als ze wakker worden, dan begint het vogelorkest.

Maar er is een vogel, die kan geen liedje fluiten. En die vogel, die kan zijn snaveltje niet tuiten. Maar hij kan praten, hij kan je zelfs...

0: Koppie Krauw!
1: Koppie Krauw!
0: De papegaai is gek!
1: Dirk is gek!
0: Nou Peter, probeer jij het eens.
2: Zou die het ook bij mij doen? Gekke papegaai!
1: Gekke Peter!
3: Nou is het wel mooi geweest, straks ga je het bij iedereen zeggen. De gekke die. Nou, het is wel mooi met die papegaai. Kan wel mooi zingen, maar hij schreeuwt wel een beetje in je oren. Nou, zullen we dan nu naar een vogeltje gaan luisteren wat heel mooi rustig kan fluiten, ja? Dat liedje heb ik Vogeltje genoemd. En ik heb iemand gevraagd om mee te zingen aan het eind. Dat is Mizzemos. Mizzemos kinderliedjes. Nou, luister maar naar het liedje Vogeltje. Met een echte blackbird erin.

0: Zo. Hoor je? Dat is de Blackbird. Dat is de zwarte vogel.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu een liedje zingen over een blauwe vogel. En dat wordt gezongen en is geschreven door Missemos kinderliedjes. Luister maar.

Zo, dat was een mooi liedje, hè? Ja, blauwe vogel. Ik ken nog een blauwe vogel. Ja, een kraai. Ja, nou denk je natuurlijk, een kraai is zwart. Dat is die ook, maar er is ook een kraai die is blauw. En dat is Raai de Klaai. Kraai, dat is een hele swingende vogel. Dus we gaan even lekker swingen. Laat je vleugels maar wapperen met Raai de Kraai.

Nou, bye bye Rai. Hey, dat rijmt. Bye bye Rai. Dat Rai gaat er weer vandoor. En de vogels kunnen natuurlijk vliegen. Kun jij vliegen? Nee, hè? Ja, ik heb het ook wel eens geprobeerd. Ging ik met mijn armen zo heen en weer en wapperen, maar ik steeg niet op. Nou ja, maar vogels kunnen dat wel, maar die zijn ook veel lichter, hè? Dus die hoeven niet zo'n zwaar lichaam mee te tillen. Maar er zijn natuurlijk meer dieren die kunnen vliegen. Onder andere

Ook zo langs. Hoor je dat? Ik heb mijn gitaar erbij gepakt. Dus ik zing echt dat liedje helemaal live lekker voor jou. Want al mijn vriendjes zijn er. Maar jullie zijn al zo groot. En het lieve heersbeestje is nog zo klein.

0: En als je vliegt, ga je heel erg vlug. Jij bent zo teer en fijn, dus moet ik heel voorzichtig zijn.
1: Zing je even mee, gaan we heel zachtjes.

langs. Nou, dat is leuk, hè, als lieve eerstbeestje langskomt. En helemaal als hij langskomt op je verjaarsfeestje. Nou, wie weet, we gaan erop hopen. Maar er zijn nog meer dieren die vliegen. Ja, weet je wat die voor geluid maakt? Bzzz, wat is dat? Ja, hè, een vlieg. Nou, en we hadden natuurlijk een heel klein babytje thuis. En er kwam er een dikke vlieg en die vloog in de wieg. Luister maar hoe het afloopt.

0: Dag vlieg!
1: Zo, dag vlieg. Nou, gelukkig, die vlieg is weer weg. Die kriebelt alleen maar, ja. Nou, en het is eigenlijk een hele vreemde vogel, die vlieg. Want het is geen vogel, maar hij vliegt wel. Dus, nou, ik weet het niet meer. Ik ken nog een liedje over een vreemde vogel. En dat is geschreven door Bas Bons. Nou, luister maar wat hij erover bedacht heeft.

Je snavel? Ja, dat heeft een hond. Een hond, een vogel natuurlijk, ja. Maar wat zullen we nog meer gaan draaien van een vogel of een dier wat vliegt? Heb jij een idee? Ik weet er al eentje. Eén die heel mooi met zijn vleugels wappert. Maar eerst is hij nog heel klein. Misschien weet je al waar ik het over heb. Luister maar. Naar vlinder.

en dan vliegen we lekker weg. Met z'n allen. Met z'n allen vliegen we lekker weg. Zullen we nog één keer gaan vliegen? Maar met een hele bijzondere vogel. Wie heeft er wel eens naar Harry Potter gekeken? Daar zit een hele mooie sneeuwuil in. Nou, daar heb ik een liedje over gemaakt. Ik heb ook zo'n hele mooie sneeuwuil handpop. Die zit ook in mijn theatervoorstelling. Die kan zijn kop draaien. Die heb ik ooit gekocht bij de Harry Potter tentoonstelling. Ik dacht, ik vond die pop zo mooi. En die gebruik ik in mijn voorstelling. En op YouTube filmpjes. Dus misschien heb je hem wel eens gezien, de sneeuwuil. Maar het liedje, heb je dat wel eens gehoord? Luister maar. Heel rustig. Dan kun je even lekker chillen. Even lekker uitrusten.

vogels en andere dieren die vliegen en dat je lekker meegevlogen en gefladderd hebt. Maar het is helaas alweer afgelopen deze show, dus we gaan nog even het allerlaatste liedje zingen. Dus we fladderen er even lekker uit. Dit is het allerlaatste liedje. We gaan weer weg. Is dat even pech? Dit is het allerlaatste liedje.

Oeh, dat laatste stukje herken je misschien wel, hè? Dat was natuurlijk de uil zat in de omen. Koe, koe, koe, koe. Maar ja, de sneeuwuil die zingt oe, oe, oe, oe. Ja, precies. Nou, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden met al.

keer. Ja, ik vond het supergezellig dat je geluisterd hebt. En tot een volgende keer. En je weet het, hè. Alle liedjes van mij kun je lekker naluisteren op Spotify. Ook deze liedjes. Op YouTube zetten we iedere week een nieuw filmpje. Kan je lekker kijken. En ik vind het lief als je abonneert op mijn YouTube-kanaal. Daar help je me mee. En het leukste vind ik natuurlijk als je lekker langskomt bij een optreden. Dan kan ik je ontmoeten en dan kunnen we samen zingen. En op www.dirkschelen.nl staat waar ik allemaal optreed. Nou, ik vond het gezellig en nog een hele fijne dag, hè. Tot ziens, hè. Dag, tot de volgende keer.

0: We schakelen over naar Apeldoorn.
1: Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: Oké, daar gaan we.
1: Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Oh, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe show van Juliana Toren Live.
1: Ah, mevrouw Suikerswin, ik heb er zoveel zin in. En ik was vanochtend nog een beetje aan het terugkijken wat we allemaal meemaken op het pretpark.
0: Ja.
1: Hè? Maar weet u, hè, dat wij elk jaar een paar weken echte dino's op bezoek hebben?
0: Oeh, ja, meneer Kaasgraaf, weet u nog dat ik toen zo schrok?
1: Ja.
0: Ja, ik kwam bij mijn suikerspinhuisje aan en opeens stond daar een hele grote dino.
1: Ja, dat klopt, zeg. Haha, dat zijn hele stoere weken bij ons,
0: dat, hè? Oh, ja. Ja.
1: Weet u wat?
0: Nou?
1: We gaan gewoon een beetje in de dino-sferen blijven.
0: Oh, leuk.
1: Met een echt dino-liedje van Kas de Ranger.
0: Ah.

0: Mevrouw Suikerspin, wist u dat dino's een van mijn favoriete dieren is?
1: Ah, ja,
0: ja, ja, daarom vind ik het ook zo leuk dat die een paar weken per jaar op bezoek komen bij ons in de Julianatoren.
1: Oh, inderdaad, ja, zeg.
0: En omdat wij wel eens dino's hebben in het pretpark, hebben we daar ook een vraag over binnengekregen.
1: Oh, nou, kom maar op.
0: Nou, we gaan snel naar
2: de vraag van vandaag.
0: En mevrouw Suikerspin, deze vraag is van Sam.
1: Okay.
0: En Sam vraagt wat de grootste dino is die u ooit heeft gezien bij ons in het pretpark.
1: Nou, de grootste dino. Nou, eigenlijk weet ik dat helemaal niet. De grootste dino. Maar ik kan u wel zeggen, wij hebben baby dino's. Dat is dus de kleinste.
0: Ja, die zijn schattig.
1: Oh, zo lief.

Hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ha, veel luisterplezier.

0: mevrouw Suikerspin, omdat wij dino's zo leuk vinden in het pretpark, en alle jongens en meisjes ook, hebben wij ook speciale dino-films.
1: Oh, kaasgraaf, die zijn zo leuk.
0: Ja, maar waar kunnen we die bekijken?
1: Op YouTube.
0: Op YouTube. Daar staan meerdere dino-films op, van Kaster Eentjer. En, maar u zit er ook in.
1: Oh, ze zijn zo leuk.
0: En ik ook. Ja, is heel spannend, maar wel leuk.
1: Ja, zeker kijken.
0: Na de uitzending.
1: Oh, goed gelijk idee gekeken. Zeg. Leuk.
2: Tijd om niet meer stil te staan. Kom, we gaan er tegenaan. Een stoere eentje zoals ik en een kleine klik.

0: Rex, Rex, het is afgelopen. Rex. Ja, ik weet het. Volgende keer weer.
1: Julianentoren live.
2: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kaasgraaf.
0: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, en ik kon die vraag niet beantwoorden.
1: Nee, nee.
0: Ik heb goed nieuws voor u.
1: Nou?
0: Het is tijd voor het dierenweetje van Kas.
1: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
0: Ja.
2: Het dierenweetje van Kas de Ranger.
0: Kas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
3: Hey kids, hier Kas de Ranger. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Babykoalas eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Oh, oh. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou. Rustig. Die hele boom gaat heen en weer. Rustig. Wow. Ja, en zo ben je weer beneden. Ja, eet jij maar lekker door. Laat

0: Dit was helaas alweer de show Hallo Kids Radio Live.
1: Zit erop, het ging het snel, hè, meneer Kaasschaaf?
0: Ja, maar ik wil u wel even uitnodigen.
1: Uitnodigen?
0: Ja, vindt u het misschien leuk om vanavond met mij een filmavondje te houden?
1: Oh, nou meneer Kaasschaaf, wat gaan we dan kijken?
0: Nou ja, we hebben het al de hele uitzending over dino's. Dus wat dacht u ervan dat wij vanavond samen een van onze dino-films gaan kijken?
1: Meneer Kaasschaaf, dat lijkt mij ontzettend gezellig. En weet u wat?
0: Nou?
1: Ik regel de popcorn.
2: Hoe lekker!
0: Zoet of zout?
1: Allebei.
2: Haha, hoe gezellig zeg. Dag allemaal!
1: Dag! Lekker popcorn.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt, bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik te voet, keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen.
4: Hallo, scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen. Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.
1: Wij staan op wacht.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop dat het
1: nog wordt. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Ja, jongens, jongens, meisjes.
3: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: dag.
1: Een verrassingendag met een zoektocht met cadeautjes.
0: Oh ja, dat zal leuk zijn.
1: Kom op, Pip, laten we het gaan vragen.
2: Goedemorgen, lieve hondjes. Wat maakt jullie zo blij op deze mooie morgen?
0: Nou, tante Perenboom, wij willen graag weten wat voor dag het vandaag is.
1: Ja, is het spannend dag of avontuurdag?
0: Of misschien wel perentaartdag, tante.
2: Oh, lieve hondjes toch. Taart eten doen we toch altijd op dinsdag?
0: Dinsdag?
3: Ja, net zoals jullie een naam hebben, hebben de dagen van de week ook een naam.
1: Huh? Oh, en hoeveel dagen zijn er dan?
3: Er zijn 7 dagen in een week. Het begint met de zondag en dan krijg je maandag en dan dinsdag en dan komt woensdag.
0: Woensdag? Dat lijkt wel een beetje op woesel. Woeseldag!
3: En dan heb je nog 3 dagen, donderdag, vrijdag en vandaag heet zaterdag.
1: Oh, en wat doen we dan op zaterdag?
2: Zaterdag is hokopruimdag.
0: Huh? Hokopruimdag?
1: Huh? Maar dat is helemaal niet leuk.
2: Oh, maar dat kan heel leuk zijn hoor, jongens. Ga het eerst maar eens proberen. En als jullie je hok netjes hebben opgeruimd, dan krijgen jullie van mij een lekker perenijsje.
1: Ja, een perenijsje. Kom op, Pip, we gaan hok opruimen. Hey, kijk, mijn oude etensbak. Kijk, Pip, ik ben een matroos en de boot gaat zo vertrekken. Alle hondjes aan boord.
0: Ik ga mee, Woezel. Wacht even.
1: Hop opruimen, hop opruimen.
0: Tralalalala.
1: Hey Pip, waar blijf je nou?
0: Hier ben ik, maar ik ben niet Pip. Kijk, Woezel, ik ben prinses Piplala.
1: Ja, ja, en dan ben ik koning Woezel. De koning van de tovertuin. En zo ben ik een spook. Tikkie, jij bent hem.
0: Nee, jij bent hem.
2: En, hondjes, hebben jullie je hok mooi opgeruimd?
0: Oh, nou, tante, het was wel een hele klus, hoor. Maar hokopruimdag is wel een hele leuke dag.
1: Ja, en ik krijg het er heel warm van.
2: Nou, vooruit. Dan hebben jullie dat perenijsje wel verdiend.
0: Oh ja, lekker!
1: Ja! Dankjewel, tante.
0: Woezel, weet jij eigenlijk nog hoe de dagen heten?
1: Eerst krijg je zondag, net als de zon. En
4: zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Er is elke dag van de week wel iets leuks te doen. Tot morgen, Woezel en Pip.

0: opruimen. Op deze heerlijke nieuwe morgen ziet de tovertuin er overal schoon en netjes uit. Nou ja, overal. Bijna overal.
1: Wat voor dag is het eigenlijk?
2: Het is een saaie dag, Woezel.
3: En er is niks te doen.
4: Ik verveel me.
1: Nou, misschien is het wel speeldag of lekker etendag.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Sticky, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch...

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja! Yeah!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Kids Radio is de beste radio ever. Doei!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Je bent

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De draak vroeg de reus om op zijn schat te passen.
1: Luister, ik ga 2 dagen weg. En jij bent de enige die groot genoeg is om de ingang van mijn grot te bewaken.
2: Ja, en ik ben sterk en slim.
1: En al mijn goud zit in deze 3 kisten.
2: 1, 3, 2, klopt.
1: Als die 3 kisten er over 2 dagen nog staan, krijg jij een beloning van 10 goudstukken.
2: Over 3 dagen staan er nog steeds 10 kisten en krijg ik een beloning van 2 goudstukken. Makkelijk zat.
3: Dag, reusachtige vriend. Zeg, moet jij niet achter Klein Duimpje?
2: Nee, ik bewaak voor de draak en ik zeg niet wat.
3: Toch niet de schat? Nee. Dat zou de draak nooit door zo'n onhandig iemand laten doen.
2: Dus wel? Och. Ja. Maar ja, het zijn maar 2 kisten goud voor 3 dagen. Of was het andersom?
3: 2 kisten, zei je? Klopt. Dat derde kistje heeft de draak voor mij klaargezet.
2: Weet ik niks van.
3: Nou ja, mijn arme moeder is ziek. En ik mocht van de draak een kistje met goud lenen om hoestdrank voor haar te kopen.
2: Nee, ik moet op deze kisten passen.
3: Ja, op 2 kisten, zei je toch? Die derde is echt voor mij bedoeld, hoor.
2: Gelicht.
3: Nou ja, goed. Dan wordt mijn moeder niet beter. En de draak zal woest zijn als hij hoort dat jij niet mee wilde werken. Het is gewoon bijna niet leuk meer, zo makkelijk als dat ging.
4: Wat ben jij hier een belachelijk blije bui?
3: Ja, de reus moet van de draak 2 dagen op 3 kistjes met goud passen. Wie vraagt dat nou aan de grootste oen van het hele Sprookjesbos?
4: Sluwe slimmerd! Met een kistje goud zou ik een nieuwe koperen toverketel kunnen kopen. Ik wil ook. Help je me een handje? Dag, reus. Ik kwam daar straks de draak tegen en die vertelde mij dat hij jou op 3 kisten draken goud.
2: Oh, toch 3.
4: Gaat het goed?
2: Nee, de wolf is er met 1 kist vandoor.
4: Geen paniek, pechmanneke. Ik tover er zo een kistje bij. Heb ik nooit van mijn verdubbeltruc verteld?
2: Nee.
4: Zet 1 kistje bij de ingang van de grot en sluit je ogen.
2: Oh, nee, hè? Want dan gaat je ermee vandoor.
4: Ach, vertrouw me. Ik blijf hier staan. Sluit je ogen. Ik spreek de spreuk. Tibbeli, dabbeli, duplica. Open je ogen.
2: Oh, gelukt.
4: Natuurlijk. Weet je wat? Als we 3 kistjes verdubbelen, hebben we 6 kistjes met goud. 3 voor de draak, 2 voor jou, 1 voor mij.
2: 2 keer 1? Ja, doe dat maar.
4: Sluit je ogen maar weer.
2: Oh, ik krijg zomaar 2 kistjes met goud. En als we die nou ook verdubbeld drukken, heb ik er 5? Ja, doe maar, wibilibi, heks. Hallo, heks. Oh, nee!
0: Wat was de reus bang toen de draak terugkwam?
1: En hoe is het gegaan met mijn grote schatbewaker?
2: Ze hebben me in de maling genomen.
1: Wat?
2: Niet te veel vuurstraf geven, alstublieft.
1: Zijn alle kisten met goud gestolen?
2: Ja.
1: Mooi zo.
2: Huh?
1: Je dacht toch niet dat ik jou mijn echte schat laat bewaken?
2: Wat lief?
1: Maar zo wist ik zeker dat niemand hiernaar op zoek zou gaan.
2: En wat zat er dan in die kistjes?
1: Nepmunten van namaakgoud. Ingesmeerd met de allersterkste kabouterlijm.
5: Ben je... Bij jou zijn ze er ook nog niet vanaf.
4: Nog nooit zo'n sterke superlijm gezien.
5: Nee, ik...
1: En zeer handig als je gouddieven moet opsporen.
0: Zolang de wolf en de heks beplakt waren met namaakgoud, hadden ze geen rust. Hebberigheid wordt altijd bestraft. Zo hadden de geitjes eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Kom, Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.
1: We gaan...

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Saar, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Ik luister elke dag naar al jullie liedjes. Het is gewoon super fantastisch.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. En dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, hè, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.
3: Saai. De wereld van Studio 100.

0: Oh, Marie, ja. Mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Sophie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ah ja, Piet Piraat, wat zou er dan allemaal op dat briefje kunnen staan?
0: Curieuze neuze mosterdpot. Ik ben de kapitein, dus ik zal wel even kijken wat er op dat briefje staat.
1: Niets van. Ik heb die fles gevonden, dus die fles is van mij.

0: Ik ben Julia.
1: Ik ben Marten.
2: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

0: Heerlijke muziek om mee te beginnen deze middag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met weer een heerlijk gevuld programma speciaal voor jou. Ik heb weer allemaal dingen meegenomen hoor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb namelijk een weetje meegenomen. De K3 Bingemolen. Nou. Ja, ik denk ik laat het maar van Steven horen. Want ja, die staat hier naast me. Die staat al helemaal klaar. En daarnaast heb ik natuurlijk ook weer iets meegenomen. En datgene wat ik heb meegenomen, dat kan van jou zijn. Ja. Ik ga vanmiddag namelijk weer een heel erg leuk spelletje weggeven. Nou, wil je weten hoe dat zit? Blijf dan zeker even luisteren.

Heerlijke weekendmuziek op Hallo Kids Radio brengt ons bij... Mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over een wel heel bijzonder dier. Ja, ik heb vandaag een weetje meegenomen over een dier wat vooral onder de grond leeft. Ja, ik heb het een weetje meegenomen over de mol. Ja, de mol ken je misschien wel, hè? Die zijn ook wel bekend van de molshopen. Want ik zeg al, ze leven vooral onder de grond. Maar als ze naar boven komen, bijvoorbeeld in je tuin... En dan zul je dat zien doordat er ineens een hele grote berg van aarde ineens omhoog komt... waar het snoetje van die mol naar boven komt. Omdat ze dus, ja, onder je tuin ineens naar boven komen graven. De mol dus, een dier wat vooral onder de grond leeft. Maar daar heb ik een weetje over. Met daarbij aan jou de vraag, is wat ik zei nou waar... Of is het niet waar? Dan mag je er even over nadenken en laat ik daarna aan je weten of het nou echt waar of niet waar was. Yes? Zou ik zeggen, luister goed, want het weetje komt eraan. Is het waar of is het niet waar dat een mol helemaal blind is? Is het waar of is het niet waar dat een mol helemaal blind is? Daar mag je even over na gaan denken. En die nadenktijd, die gaat nu in.

Dat was jouw nadenktijd over het weetje over de mol. Ik zal dan maar het antwoord ook maar gewoon geven. Want was het nou waar of niet waar dat een mol helemaal blind is? Dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Een mol is niet blind, maar wel enorm slechtziend. Dus hij kan wel zien, maar hij kan niet heel goed zien. Wat hij wel bijvoorbeeld kan zien is of het nou licht of donker is en heel vaag, ja, klein beetje de dingen van elkaar onderscheiden. Maar ja, het is eigenlijk ook wel logisch dat hij niet alles scherp kan zien. Want ik zeg het al, de mol die leeft vooral onder de grond. En onder de grond heb je nou niet per se de allerbeste ogen nodig. Oh, zo. Niet per se de allerbeste ogen nodig dus. Maar dat betekent dus wel dat de mol naast niet heel goed kan zien, maar daarnaast dus wel heel goed dingen kan voelen bijvoorbeeld, heel goed dingen kan ruiken en allemaal dat soort dingen. Dus niet goed zien, maar andere dingen dan wel weer helemaal goed. En dat maakt die mol op zijn eigen manier een hele goede graver.

Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met mij, met DJ Johan, een hele goede middag. En ik heb al heel veel liedjes laten horen deze middag. Maar als we het over liedjes hebben hier op de radio, dan moet ik er altijd even één liedje bij halen. En dat is niet altijd hetzelfde liedje. Nee, dat is elke week een andere. Want elke week vinden we één liedje hier met z'n allen net iets beter dan alle andere liedjes. Dat noemen we dan de superhit. Dat is een liedje dat hoor je extra vaak voorbij komen. Één hele week lang. Maar ja, we zitten in het weekend. Dus dat betekent dat voor de superhit die nu superhit is, ja, dat feestje er toch al bijna op zit. En dan vanaf maandag, dan komt er weer een nieuwe superhit. Maar ja, welke dat wordt, ja, dat hou ik nog even geheim. Dat ga je vanaf maandag ga je dat natuurlijk horen. Maar ik wil nog wel even stilstaan dus bij de superhit van deze week. Nog net even op het randje. Komt-ie nog een keertje. De superhit.

0: Jazeker. En dan is het ineens alweer hoog tijd voor muziek van K3. En dan niet zomaar muziek van K3. Nee, een liedje dat wordt gekozen door de K3 Bingo Molen. Want ik heb hier naast me staan de K3 Bingo Molen. Ik zal hem even laten horen.
1: Kijk.
0: En je hoort het ook. Die Bingo Molen zit helemaal vol met balletjes. In totaal 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Oftewel, ik ga niet kiezen welk liedje van K3 er komt. Nee, dat doet die bingomolen. En er zit echt van alles in. Hele oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat. En dat maakt die bingomolen ook zo leuk. Want ja, soms krijg je een liedje van K3 eruit wat je misschien nog helemaal niet kende. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Weer een nieuw liedje van K3 wat je dan weer hebt leren kennen. En dat is altijd welkom. Maar in ieder geval, het is hoog tijd dus voor muziek van K3. En ik denk dat ik maar gewoon bij die bingomolen ga staan om te gaan kijken welk balletje eruit komt. Daar gaat hij. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. Het is geworden nummer 67. Nummertje 67. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Liefde, Love, Amour. En dat is wel een bijzonder liedje van K3. Dit is namelijk een liedje uit de musical Het Doornroosje. En ook toen die uitkwam was hij ook meteen superhit hier op Hallo Kids Radio. Dus we hebben hem al heel veel gedraaid, maar dat maakt hem zeker niet minder leuk. Bij nummer 67 uit de K3 Bingo Molen is dit Liefde, Love, Amour.

ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke weekendshow een spelletje weg, zodat jij ook lekker thuis een spelletje kunt spelen. En ook deze week heb ik weer een leuk spelletje meegenomen. Namelijk het spel Max de Kat. Ja, dat is een spelletje en dat gaat over een kat genaamd Max. Ja, zeker. Want in het spelletje heeft Max de Kat honger. En dat is slecht nieuws. Ja, slecht nieuws voor alle kleine dieren die om Max heen zijn. Namelijk de vogel, de muis en de eekhoorn. Want die zijn op weg naar een holletje in de boom. Maar ja, Max heeft honger. Dus die gaat achter die dieren aan. En jij moet ervoor zorgen dat ze allemaal veilig weer een holletje kunnen bereiken. Dat doe je niet alleen. Nee, dat doe je door lekker met z'n allen samen te spelen. Keuzes te maken. En er zo dus voor te zorgen dat alle dieren weer veilig thuiskomen. En Max de Kat, ja, dat die dan misschien toch nog een klein beetje hongerig moet blijven. Want die kleine dieren, daar mag je vanaf blijven. Nou, dat spelletje kun jij dus winnen. En wat moet je daarvoor doen? Nou, het is helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. Daar zie je ook al een plaatje van het spelletje staan. En daar moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Welk geluid maakt een kat? Is dat A, woef? Of is dat B, miauw? Ja, ik zal hem één keer herhalen. Welk geluid maakt een kat? Is dat A, woef? Of is dat B, miauw? Als je het antwoord weet op die prijsvraag, geef het dan vooral door via hallokidsradio.nl. En wie weet hoor jij dan straks wel na de show dat jij de winnaar bent van het spelletje Max de Kat.

0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow alweer. Ik vond het weer een hele leuke middag. Ik heb er honger van gekregen. Op naar huis en dan lekker gaan koken. Ik hoop ook dat jij dadelijk heerlijk gaat eten. Hele fijne avond en tot de volgende. Doei doei!
1: 3, 2, 1! De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: struik, laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

0: brengen naar oma. Oh.
1: Ja. Oh, ik ben Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Groetjes, doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal. Hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar

0: Het tinnen soldaatje. Midden in de langste winkelstraat van de stad woonde een speelgoedmaker die het mooiste speelgoed van het land maakte. Hij was de hele dag bezig geweest met 12 tinnen soldaatjes.
1: Oh, wat zijn jullie toch mooi geworden. Net echt. Alleen de laatste. Ja, het spijt me dat jij een been moet missen, jongen. Het tin is op en ik heb geen geld voor nieuw tin.
0: Het was al bijna sluitingstijd toen de deur openging en een oudere heer binnenkwam.
2: Goeiedag, beste speelgoedmaker. Zeg, ik heb zojuist gehoord dat u het mooiste speelgoed van de stad maakt. Mijn kleine neefje is jarig en ik zoek nog een cadeautje voor hem.
1: Oh, maar dan heb ik iets heel moois voor u. Ik heb ze nog maar net af. 12 tinnen soldaatjes in een doos.
2: Prachtig! Precies iets voor Florian.
1: Goed zo. Zal ik ze voor u inpakken?

0: Diezelfde avond was het een drukte van belang in het huis van de familie van Raven.
1: Wie is dat, mama? Wie is dat?
2: Zullen we eerst maar eens even open doen, jongen?
1: Oom Bredius!
3: Florian, mijn lieve neefje. Wat word jij toch groot?
1: Heeft u ook een cadeautje voor mij, oom Bredius?
0: Van achter zijn rug toverde zijn oom een prachtig versierd pakje tevoorschijn.
3: Ik hoop dat je het leuk vindt. Maak maar snel open.
1: Wauw, soldaten! Echte stoere soldaten!
0: Hij rende meteen naar zijn slaapkamer.
1: Hallo vrienden, kijk eens wat ik heb gekregen.
0: De kamer van Florian stond volgepropt met knuffelberen, dominostenen, blokken, auto's, pardoes, een duveltje in een doosje en midden op de tafel stond een prachtig kasteel met een ballerina die op één been stond.
1: Kijk jongens, dit is het kasteel dat jullie moeten bewaken. Jullie moeten goed voor de ballerina zorgen, want zij is heel belangrijk.
0: Urenlang speelde de jongen op zijn kamer. Natuurlijk waren de tinnen soldaatjes zo sterk dat ze alle draken wisten te verslaan.
1: Ja, goed zo!
2: Florian, je moet nu echt naar bed.
1: Mam, moet dat echt?
2: Ja, dat moet echt. Het is al bijna 12 uur.

0: Oh, doe eens rustig, Dirk.
1: Ach, wat nou? We moeten altijd maar wachten tot hij slaapt. En als hij laat naar bed gaat, dan duurt me dat veel te lang. Want ik wil zo graag naar mijn mooie ballerinaatje kijken.
0: Je doet net of ze van jou is.
1: Is ze ook? Laat niemand het wagen om aan haar te komen.
2: De 12 tinnen soldaatjes kwamen ook tot leven. Ze sprongen stuk voor stuk van de vensterbank. Behalve het soldaatje met één been. Die bleef staan.
3: Oh, wat is ze mooi. En ze heeft net als ik maar één been.
2: Zo keek hij naar de dansende ballerina. Die danste zo sierlijk als een zwaan, tot het moment dat ze het soldaatje zag. Ze stopte met dansen en glimlachte naar hem.
3: Oh jee, ik geloof dat ik verliefd ben.
1: Hé, jij, wat moet dat? Waarom kijk jij zo naar mijn ballerina?
3: Wie ben jij?
1: Ik ben Dirk de Duvel. En zij is Nina de ballerina, mijn vriendinnetje.
2: Op dat moment sprong er een parachutist uit een papieren vliegtuigje bovenop het hoofd van het duveltje. De beer deed vlug het doosje van het duveltje op slot en het was direct een stuk rustiger.
0: Soms denk ik wel eens dat hij nooit zijn mond houdt.
3: Is zij echt zijn vriendinnetje?
0: Nee, dat denkt hij alleen maar.
2: Ondertussen werd er weer druk gespeeld en vooral ook heel veel gelachen. Totdat Dirk opnieuw uit zijn doosje tevoorschijn kwam. Hij was woedend. Hij huppelde met doosje en al zo hard als hij kon op het soldaatje af, gaf hem een flinke zet en zag hem zo het open raam uitvliegen. Met een harde klap belandde het soldaatje op de straat.
3: Auw, dat was me het ritje wel. Hoe kom ik ooit weer terug naar Nina?
2: Het was al zo laat en hij was zo moe dat hij in slaap viel.

0: De volgende morgen werd hij gewekt door de zon. Door de schittering werd hij opgemerkt door twee jongens.
1: Moet je nou eens kijken, een soldaat. Oh, tof. Zullen we een bootje vouwen van een krant en dan laten we hem varen in de sloot bij onze school?
0: Ze pakten hem op en namen hem mee naar de sloot. Daar vouwden ze een bootje van een oude krant en trakteerden het soldaatje op een boottochtje.
1: Hou je vast, hè? Daar ga je, soldaat.
2: Hij zit op een boot, joh. Dan is het toch een matroos.
1: Oh ja.
0: Het soldaatje probeerde zich op zijn ene been staande te houden in het gammele bootje. Dat viel niet mee, want al snel raakte hij in een stroomversnelling.
3: Oh nee. Ik moet me stevig vasthouden, want anders overleef ik dit niet.
0: Er viel niets meer aan te redden. De val was diep en de landing hard. En alsof dat nog niet genoeg was...
4: Wel. Wie hebben we daar?
0: Op de rand zat een dikke verkoude rat zijn neus te snuiten in een knalrode zakdoek. Met zijn staart hield hij het bootje tegen.
3: Wat doet u? Ik ben een dappere soldaat. En wie bent u? En trouwens, wat stinkt het hier?
4: Mijn naam is Rembrandt. Rembrandt de ratwacht. En ik controleer alles en iedereen die in het riool voorbij komt. Dit is namelijk een beschermd natuurgebied. En die stank hangt hier nou eenmaal. Dus wend er maar aan.
3: Maar ik wil helemaal niet in het riool zijn. Ik wil terug naar de speelkamer waar ik vandaan kom. Naar mijn vriendinnetje Nina.
4: En toch ben je hier? Wat zal ik zeggen? Jammer voor je.
3: Weet u misschien hoe ik weer zo snel mogelijk boven de grond kom?
4: Boven de grond? Boven de grond? Ik ben nog nooit boven de grond geweest. Daar wonen mensen. Bah!
3: Maar ik ben verliefd. Ik moet terug naar boven.
4: Ben je verliefd?
3: Ja, op de allermooiste ballerina die ik ooit heb gezien. Ze heeft één been en ze kan prachtig dansen. En...
4: Hou op. Ik kan het niet tegen als je zo doet. Bah! Bij de bocht moet je rechtsaf. Ga maar gauw verder. Ga maar. Doe maar. Vlug.
3: Duizendmaal dank, meneer de ratwacht.
4: Ja. Het is al goed.
0: De rat gaf het bootje nog een duwtje en riep het soldaatje na.
4: Oh ja, voor ik het vergeet, pas op voor de spinnen, de padden en al het andere ongedierte.

0: tot soldaatje gevaren. Door smalle, donkere, vochtige, stinkende rioolgangen. Met alleen maar overal enge geluiden.
1: Wat is dat toch? Het lijkt wel of ik allemaal pootjes hoor. Wie is daar?
0: Op dat moment sprongen er tientallen spinnen op hem af. Het soldaatje trok zijn zwaard en vocht voor zijn leven.
1: Als ik kan winnen van grote vuurspuwende draken, dan kan ik toch zeker wel een paar spinnetjes aan?
0: Dapper bleef het soldaatje om zich heen meppen met zijn houten zwaardje. Totdat alle spinnen waren verdwenen.
1: Phew, dat was nog eens spannend. Oh, kijk nou. Ik zie licht in de verte. Het is de zon. Daar moet ik naar boven.
0: Maar het was geen vaste grond wat hem te wachten stond.
1: Ik ben op zee. Dit is wel heel ver van huis. En met al deze hoge golven weet ik niet hoe lang ik het volhou.
0: Het weer werd slechter en de golven hoger en hoger. Niet veel later kukelde het soldaatje dan ook over de rand van het bootje, zo in de bek van een gigantische vis.
1: Wow, ik geloof dat ik een kanjer aan mijn haak heb.
0: Het was ongelooflijk maar waar. Precies op die dag werd de vis gevangen door twee oude bekenden van het soldaatje. Florians vader Ben en oom Bredius. De mannen gingen zo snel mogelijk naar huis om trots hun vangst te laten zien.
2: Dat is een kanjer. Oh, daar ga ik iets heel lekkers van maken en ik heb al wat ideetjes.
0: Moeder ging direct aan de slag. Toen ze de vis wilde schoonmaken, kwam ze iets hards en glimmends tegen. Nou, je snapt het al. Het was het tinnen soldaatje met één been.
2: Die moet van Florian zijn. Florian, kom eens kijken. Ik heb je soldaatje teruggevonden. Hij zat in de vis die je vader en oom Bredius hebben gevangen.
3: Wow, gaaf man! Nu kan hij weer meevechten met de anderen.
0: Hij bracht het soldaatje naar boven en zette hem weer bij de andere soldaatjes. Nina danste voor het kasteel. Prachtig, zoals altijd.
1: Ik moet naar haar toe.
0: Via de bromtol, de blokkendoos, een stoel en een stapel boeken kwam hij bij zijn droomballerina terecht.
1: Hallo, Nina.
0: Maar de ballerina zei niets. Nina boog zich naar het soldaatje toe, glimlachte en kuste hem.
4: Had ik jou niet weggestuurd, stomstuk tin?
0: Dirk de duvel uit het doosje werd rood van woede. Hij had gehoopt dat hij het soldaatje nooit meer zou zien.
1: Ja, maar ik ben weer terug zoals je ziet. Nina en ik horen bij elkaar.
4: Dat had je gedacht? Ze is van mij. Zullen we erom vechten?
0: Het soldaatje pakte zijn zwaard en probeerde Dirk te raken. Maar het soldaatje had al zoveel moeten vechten de afgelopen dagen dat hij er de kracht niet meer voor had. 1 seconde lang was het duveltje hem de baas. En voordat hij het wist, belandde het soldaatje in de open haard.
4: Zeg maar dag met het handje, eenbeen soldaatje.
0: Nina zag hoe haar dappere soldaat in het vuur lag en sprong in een sierlijke boog achter hem aan. En daar lagen ze, het soldaatje en de ballerina, samen in de vuurrode vlammen. De volgende morgen, toen de moeder van Florian de open haard schoonmaakte, vond ze iets vreemds tussen het as.
2: Wat is dat nou? Een hart van tin, met een rood pailletje erop. Wat mooi.
0: Moeder pakte een lint en hing het aan de schoorsteenmantel. En daar hangen ze nog steeds. De ballerina en haar dappere tinnen soldaatje.

0: Elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Give us the magic words.
4: All right. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Efteling Theater presenteren. De Weerman, One Man, Sion.
1: Ik ben de Weerman.

0: Het dappere kleermakertje. Op een van de meest stralende dagen van het jaar zat een klein mannetje met zijn benen over elkaar geslagen op een grote tafel voor het open raam. Hij had een vestje op zijn schoot liggen en was druk bezig met naald en draad om een lapje over een gat te naaien.
1: Zo, nou dat wordt weer een mooi vestje. Maar voordat ik verder ga, maak ik eerst een boterham klaar, want ik rammel van de honger.
0: Hij liep naar de keuken, pakte een bord en maakte een boterham met aardbeienjam.
1: Wat is een boterham met jam toch lekker?
0: Maar dikke bromvliegen hadden de jam ook geroken.
1: Bah, vieze vliegen!
0: Het kleermakertje werd boos en sloeg...
1: Hebbes!
0: met zijn hand in de jam.
1: Oh, gatsiedari, wat een kleverige troep!
0: Hij keek naar de boterham die aan zijn hand kleefde en trok hem eraf. In de jam telde hij 7 vliegen.
1: Wauw! 7 bromvliegen in 1 klap dood. Oh, dat moet het hele dorp weten.
0: Hij waste zijn handen en pakte een sjaal. Daarop borduurde hij met gouddraad 7 in 1 klap.
1: Oh, maar wacht eens even. Niet alleen het dorp moet het weten. Nee, de hele wereld moet het weten. Ik trek erop uit.
0: Hij pakte snel wat kleding bij elkaar en iets om te eten. Een zacht gekookt eitje en een stuk oud hard brood.

0: Na een paar uurtjes te hebben gelopen, hielden de groene velden op om plaats te maken voor een groot bos. En daar kwam hij een reus tegen, die probeerde te lezen wat er op de sjaal van het kleermakertje stond.
1: Zeven in één. Zeven in één. Zeven in één klap. En ik moet geloven dat zo'n klein opdondertje als jij er zeven in één klap heeft neergeslagen.
2: Oh, toch is het zo. Wil je een wedstrijdje met me doen?
1: Wat? Een wedstrijd?

0: maar, kleintje.
1: Het kleermakertje deed net alsof hij een steen pakte. Maar in werkelijkheid pakte hij vliegensvlug het zacht gekookte eitje uit zijn zak.
2: Kijk maar eens goed, grote lummel.
1: Natuurlijk had hij het ei zo fijn geknepen. De reus die dacht dat het kleermakertje ook een steen tot gruis had geknepen, schrok zich een hoedje.
0: Oké. Jij bent inderdaad erg sterk. Zou jij mij kunnen helpen? Ik moet wat bomen mee naar huis nemen, want ik heb brandhout nodig.
2: Oh, tuurlijk, ik help je wel.
1: Maar eerst wilde het kleermakertje iets eten. Dus pakte hij het brood. Maar dat was zo oud dat het kraakte tussen zijn kiezen.
0: Hé? Wat eet jij daar?
2: Steen. Ik eet iedere dag 2 stenen. Daar word je reuzensterk van.
0: Echt waar?
2: Ja, kijk, hier liggen nog meer stenen. Oh, die daar ziet er lekker uit.
1: De reus pakte de steen op en nam er een grote hap van.
0: Auw, mijn kiezen, auw, auw.
2: Ah, dat is normaal. Dat gebeurde bij mij ook de eerste keer. Maar blijven proberen, want je wordt steeds sterker. Totdat het je een keertje lukt.
0: Ah, hou op, opschepper. Ik weet nu wel dat je sterk bent. Hier heb je een paar bomen. Die kun je zeker wel alleen dragen, hè?
2: Ja, kijk, dat zou ik best willen. Maar die bomen zijn voor jou. Dus ik vind dat je dat zelf moet doen. Maar omdat je zo aardig bent, wil ik wel de takken voor je dragen, oké?
1: Hij knikte grommend. Hij pakte de boomstammen en gooide ze over zijn schouder. Achter hem kroop het kleermakertje bovenop de takken die over de grond sleepte.
2: Nou, op deze manier hoef ik lekker zelf niets te dragen. En de reus merkte toch niet, want omkijken is er niet bij.

0: op zijn gat.
1: Na een tijdje kwamen ze bij het huis van de reus. Het kleermakertje sprong snel op de grond.
2: Ja, gooi die boomstammen daar maar neer. Ah, die takken waren ook zwaar, hoor.
1: En weer gromde de reus iets onverstaanbaars. Samen gingen ze het huis in. Daar zaten twee broers van de reus aan tafel.
3: Mannen, maak eens iets lekkers klaar voor deze krachtpatser.
4: Krachtpatser? Zie ze vliegen?
2: Dat is een klein opdondertje.
3: Kijk dan naar zijn sjerp. 7 in 1 klap. Hij heeft mij geholpen met die bomen die buiten liggen. En hij eet stenen.
1: De broers die behoorlijk onder de indruk waren, haasten zich om een lekkere maaltijd voor het kleermakertje in elkaar te draaien. Daarna maakten ze een bed voor hem op. En toen de reuzen allang in dromenland waren, was het kleermakertje nog altijd klaar wakker.
2: Nee, wat is dit matrashobbelig? Yes. Zo kan ik toch niet slapen, alsof er allemaal erten in mijn bed liggen. Nou, ik ga wel op de grond liggen, onder het bed.
1: Zo gezegd, zo gedaan. Maar midden in de nacht werd het kleermakertje wakker.
4: 7 in 1 klap? Wie denkt hij wel dat hij is?
2: Hé, zullen wij hem eens die 7 in 1 klap geven? Hij slaapt toch?
1: Zachtjes pakten de reuzen hun knuppels en slopen naar het bed van het kleermakertje. En daar sloegen ze erop los.
2: Ja.
1: Het kleermakertje, die veilig onder het bed lag, probeerde zijn lachen in te houden. Tevreden mompelend keerden de drie reuzen weer terug naar hun bed. En toen het kleermakertje zeker wist dat ze sliepen, liep hij naar de deur, gooide die met een klap open en riep hij zo hard als hij kon.
2: Dus jullie dachten mij iets te kunnen maken. Ik, degene die er 7 in 1 klap dood kan slaan.
1: De reuzen schrokken zich een hoedje en wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. In hun pyjama's renden ze naar buiten en vluchtten ze het land uit. Ondertussen was het nieuws van het kleermakertje als een lopend vuurtje door het land gegaan. Ook de koning hoorde van hem. Hij was radeloos, want er zaten ook bij hem 2 reuzen in het bos waar zijn koninkrijk veel last van had.
5: Boede, laat die man hier komen. Ik wil hem spreken.
1: Maar dat was nog niet zo eenvoudig, want het kleermakertje speelde niet meer voor held. Hij had inmiddels een nieuw huisje gevonden en was weer aan de slag gegaan als kleermaker. Maar toen de bode hem uiteindelijk vond, wilde hij toch wel mee naar het

0: Kasteel.
1: Majesteit, u wilde mij spreken?
2: Ah, eindelijk. Ja, ik heb van je heldendaden gehoord. Jij slaat er 7 in 1 klap dood als het op reuze aankomt. Jij bent onze man. Jij wordt generaal van ons leger. In de noordelijke bossen wonen namelijk 2 gevaarlijke reuzen. Al mijn onderdanen zijn bang voor ze. Denk jij dat jij ze kunt verslaan?
1: Ik wil het graag proberen, majesteit.
0: 2 dagen later liep het kleermakertje met zijn leger naar de noordelijke bossen.
3: Generaal, vanaf hier durven we niet verder.
1: Toch, stelletje lafaards, maar het maakt niet uit.
0: Het kleermakertje deed zijn jasje uit.
1: Hou jij mijn jasje even vast?
0: En rolde zijn mouwen op. Als een echte held liep hij het bos in en liet de soldaten angstig en bibberend achter. Midden in het bos op een open plek zag het kleermakertje de 2 reuzen liggen. Het kleermakertje verzamelde een aantal stenen in zijn zakken en klom naar een hoge tak boven de 2 reuzen. Hij pakte een steen en gooide die op de buik van 1 van de 2. De reus werd natuurlijk wakker.
4: Oei, waarom sla jij mij?
5: Ik sla jou helemaal niet.
0: De 2 keken elkaar verbaasd aan en vielen weer in slaap. Toen gooide het kleermakertje een steen op de borst van de 2e reus.
5: Wat doe jij nou? Ik zei toch dat ik je niet had geslagen?
0: Hij draaide zich om en wilde weer verder slapen. Maar het kleermakertje liet weer een steen vallen op de 1e reus.
4: Hoi, krijg nou wat. Je slaapt maar wel. Wil jij soms vechten?
5: Ja, kom maar op. Ben je spuugzat? Ik sla je tot appelmoes.
0: De 2 reuzen sloegen elkaar zo hard dat het bos ervan trilde. Plotseling werd het muisstil.
1: Komen jullie maar! Oh ja, en neem een jasje mee!
0: De soldaten kwamen voorzichtig naar het kleermakertje toe. Deze stond triomfantelijk bovenop de 2 reuzen die naast elkaar lagen. Toen de koning hoorde wat er was gebeurd, werd ook hij een beetje bang voor het kleermakertje.
2: Oh, misschien wil hij wel koning worden. Weet je wat? Ik geef dat kleermakertje nog een heel moeilijke opdracht. Die durft hij vast niet uit te voeren. En als hij het wel durft, dan overleeft hij het toch niet.
1: Majesteit, daar ben ik weer.
2: Je bent alweer terug. Nou, heel erg bedankt voor het doden van de 2 reuzen, hoor. Ik heb alleen nog een 2e en tevens laatste verzoek.
1: Zegt u het maar, majesteit.
2: In de zuidelijke bossen woont een boze eenhoorn. En hij is echt heel erg boos. En heel erg gevaarlijk. En
1: u wilt graag dat ik die eenhoorn vang?
2: Ja, vangen. Vang de boze eenhoorn. Als het je lukt, krijg je de helft van mijn koninkrijk. En mag je bovendien trouwen met mijn dochter. Oh, wat beloof ik nou toch allemaal weer?
1: Dat komt in orde, majesteit. Mag ik een bijl en een stuk touw lenen?
0: Dat was geen probleem.

0: Tegen de middag kwam hij bij de plek aan waar de eenhoorn zou moeten wonen.
1: Dit klopt niet. Dit is te stil.
0: Opeens hoorde het kleermakertje, die tegen een boom aan stond, gesnuif. Hij draaide zich om en daar stond de eenhoorn.
1: Oh, jij bent echt heel erg boos.
0: De eenhoorn brieste.
1: Als hij mij nu aanvalt, moet ik wegspringen, zodat hij zijn hoorn in die boom boort. En er is maar één moment waarop ik dat kan doen, anders ben ik dood.
0: Ging het razendsnel door het hoofd van het kleermakertje. De eenhoorn kwam briesend op hem af. Het kleermakertje wachtte en sprong op het laatste moment opzij. De eenhoorn boorde zijn hoorn in de boom.
1: Ik wist het wel. Ik wist dat ik het kon.
0: De eenhoorn was zo geschrokken en duizelig dat hij zich gewillig liet meevoeren naar het paleis.
2: Je bent werkelijk waar. Het dapperste kleermakertje dat ik ken. Ik moet mijn woord houden. Vooruit, je mag met mijn dochter trouwen.
0: Enkele maanden later luidden alle klokken in het hele koninkrijk. Want het kleermakertje trouwde met zijn lieve prinses. En ze leefden nog lang en gelukkig met hun 13 kindertjes. En de koning? Die was in zijn nopjes met zijn nageslacht.
2: Nee, niet al het zwaar komen. Blijf eraf, tot van kom. Het is veel te gevaarlijk. Niet op Lucinda springen, jongens. Geen je bal, leg ophouden.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elise. Doei!

Dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Het is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
3: Hallo. Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
4: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo.
7: Kids Radio.

0: Hallo, welkom bij Kids Radio. Hier hoor je allemaal leuke liedjes. Veel luisterplezier!
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè? Echt super cool.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Heb je alles bij je?
9: Aha.
8: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma...

0: Giel!
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.